Let me and me bonos is disaster. Let me and me bonos is disaster. Bid ik voor mijn brood af, wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jou bieven, dat de plaats nog veel.

zwischen Lea und Raal. Aber einer kann sich denken, was von Leben dort vielleicht ist gewasst in der Familie. Leben ist kostrig. Aber jede Familie so was von het König ist. Er hat vielleicht Rahel auch verboten, irgendwo mit Jakob allein top zu sein. Und die arme Jakob ist zwischen zwei Fiers. Er hat sich so gefreut, dass er endlich wird mit seiner liebsten Rahel top sein. Und was für eine große Enttäuschung mit dort sind er gewasst. Und jeder Tag muss er dort Fee besorgen, Leben sind. Und wenn er ab und zu in ein Haus kommt, dann ist dort Lea, die da ist, und nicht Rahel. Was wirst du hier drinnen haben? Aber genug. Er hat noch 7 Jahre für die Rahel arbeiten und danach saß Meier, weil Slavenhaft die ersten 14 Jahre am Nussloten für sich selbst zu arbeiten, dort wie immer bloß Slaven sind. Aber nun muss ich wieder reisen und träg nur dem Jakob auf seine Reise nach Hause und was am Dorf auf dem Weg passiert. In dat vierde Kapitel zagen we bij Jakob den Hauptpunkt in zijn leven ervoren deed. Dat weer die nacht als hij dem Heer traf. En die nacht rosselt een man met hem en die man, niet Jakob, die dat rosselen. Jakob weer dan bedoeld dat hij zich met geen rosselen de jacht wil. Hij had genoeg ervoren bij zijn onkel Laban. En hij wordt nu bold zijn broeder Ezel treffen, die dat laatste maal, als ze bij de thuis werden, je drijft haar dat hij Jakob bedoeld maken. Jakob wil nu nog te doen hebben met rosselen of de jacht of de ergens zo wat te her. Zijn je danken zijn bloos op hoe dat doen wordt, wanneer hij Ezel treffen wordt. Am is niet nu ergens woord van schlonerie of de ergens zo wat te her. Jakob kon nicht anders denken, als dat Ezo nach so veel. Ik bedoel zeer dat er irgend wat van verkeer wie je was tussen aanbeid en die 20 jaar. Also neem de man de verhand. Hij vangt het rosselen aan. En zoals ik dat vergeet moet zien, de man weer 16 als de Heer Jezus zelfs eer hij in deze wereld in den scheem. Jakob werd zich zo lang wat de Heer aan de haft uitlengt. Ik leef dan west Jakob weer dat weer en hield zich dan aan hem vast wat die hem zeggen. Van deze moment aan waar we zien dat Jakob andere deed. En we worden zien in dit kapitel dat het aan laat zo als een nieuwe man. Eindelijk is hij een nieuwe man geworden. Nu waar we zien wat passiert. En dit is nu de 33e kapitel, de eerste vers. En Jakob checkt op en zag, jo, Ezel tjeem aan en jegen met 400 mannen. En Jakob verdeelde de kingen in Lea en Rahel en de 2 dienstmakers. Jakob wil hier in zijn familie schonen en deed hij uit de neendelen en 3 groepen. Hij is zeer verbedacht. De 2 dienstmakers met ere kingen waren dat eerste, dan Lea met ere kingen. En dat laatste waren Rahel en Jozef. En hij zelfs ging voorop en boog zich 7 maal dol, wat hij bij zijn broeder kwam. 2e en 3e vers. Maar Emma, ik word zeer interessant te zien of te hier, dan wens ik me wanneer ik toch kan goed molen, goed beelden molen, of zo wat. Oder wanneer ik kan een beeld hebben van dat, want 6 weer dat molen wordt. Zo jij het mij dat hier met dit. Ik word zeer gelegd haar een beeld te haar van hoe deze breide zich nu treffen, denkt hij, nu 20 jaar. Die zijn ongeveer dat halve van haar gans het leven uit een enge was. En Jakob is nog een ziemelijk eng af en beegt zich 7 maal door, wat op een eerd. Ezel is door met 400 mannen. En Jakob weet niet of hij in vrede komt, of of hij komt raag te even. Wat voor beeld maar tot zijn je vast.

Nu wordt Jacob binnen een minuut weten hoe dat alles wat u draait. Emma Han heeft die volken dem Heer gepraat in deze momenten. O Heer, doe mij en mijn familie beschutzen. Ob zij wat nu passiert, vierde vers. Ezo rand am ent jeen en am armd am en drekt am en kust am. En ze hield de bed. Hast een beeld van dit im kap? Weet wat die 500 mannen worden haar gedacht. Wo wordt Jacob nu krijg gefeild ha? Na jo, ze zijn tweelingen, ze zijn breder. Lot dat wat vergone tijden passiert is, bi vergone tijd blijven. De Heer moet zeggen haar, Ezel zijn hart ook geëndert. Wils hij een eed gemaakt had, dat hij Jacob wordt aanbrengen. Aber daar is nog meer. De nächste passage. En Ezel checkt op en zag die vrouw zijn kinderen en zei, wer zijn al deze die bij die zijn? En Jacob zei, dit zijn de kinderen die de Heer en je nood, die deine je geeft heeft. Dan zien die dienstmerkers met ere kinderen en boog zich ver Ezel dol. En Lea zien met ere kinderen en boog zich dol. En Jozef en Rahel zien en boog zich dol. Jacob maakt zijn broeder Ezel nu bekend met zijn familie. Ik weet niet wat van een familie Ezel had, of maar weinig of de veel kinderen, weet wie niet. Hij weer bevriend, had mij en vroeger als los ene. En mij is zo, hij wordt Amahan ook in de familie haar gehad. Maar hij kan meest niet zijn wonder laten als hij zijn broeder Jacob zijn familie zum eerste maal zijn deed. Maar daar is nog meer. Achtervaars, en Ezel zei, wat meens du met al die herd die ik traf? Jacob zei, dat weer dat ik mocht genood vingen bij die, mijn Heer. Jacob wordt nu Amahan denken dat het geschoofd heeft. Dat hij een geschenk voorop geschenkt heeft. Maar dat wordt niet zijn nedig geweest. Had ik wat Ezel zegt? Nee, in de vers. Maar Ezel zei, ik heb goed genoeg, mijn broeder. Hoe wat je haast voor diezelf? Ezel naamt aan broeder. Was dat hem? En zegt ook, dat weer gewoon niet nedig. Ik ha al goed genoeg. Maar Jacob is aanhullend. Tiende en af de vers. Nee. Wanneer ik nu haar genoeg bij die gevangen, dan neem mijn geschenk. Dan ik haar die gezicht gezien, en dat is zo als wanneer ik God zijn gezicht gezien ha. En dat u mij hast ongenomen. Bitte, neem den zegen, die nu die gebracht is, wils God heeft mij ook grote genoeg gewezen, en wils ik genoeg hebben. En Jacob reed Ezel toe, en hij neemt dat. Dit is meest spoosig. Maar nu hadden ze bij geproefd wat te trieën, een van anderen. Dit weer bijzonder zo met Jacob. Nu zei wie dat Jacob een ganz andere zin heeft. Hij proeft Ezel te overreden dat hij dat geschenk nemen zal. En Ezel zegt, du brukst mij nog geven, ik ga je nog. Maar Jacob is dringend. Mensch, geloof me wanneer ik zei dat met Jacob is zeggen, wat passiert? Wanneer ik dit lees, dan moet ik denken aan Zacchaeus in het Nieuwe Testament. Als Jezus aan een boom zag, en aan raaf roept, en met aan naar zijn huis ging, passiert wat met Zacchaeus. Hij was een andere mens als hij weer als hij op een boom opkroop. Hij zei dat hij niet meer wordt een tax gelijk te zijn die van mensen stelen wordt, een aanprechtig zijn. Hij wil niet bloos teruggeven wat hij in een aanoprechte weg genomen had, maar hij wil veel zoveel teruggeven. Dat weer geënderd. Dat weer goed en te worden en wiems huis Jezus weer je was. En met Jacob is ook zeker wat je worden. 20 jaar terug tuist hij en komt je zup in voordat je boord raakt. Nu is hij wel ik zijn broeder het vee en schoop te geven vernust. Eindelijk dat hij Ezel dringend zei dat hij die nemen zou. Ezel neemt schließlich de goof. Tot die tijd weer dat een beleidiging, wanneer iemand een goof geeft, besonders wanneer hij dringend weer, dat dan niet aan te nemen. En zo neemt Ezel de goof. In de 12e vers. En hij, dat heet Ezel, zei,
Nu wil we weer reizen. Ik wil voor die verab kunnen. Ezo deed Jacob nu aanbieden. Nu. Je deed nu terugreizen naar die stad. Laat me voor die verab kunnen die den weg te wijzen en ook een schutz zijn voor die. Maar Jacob denkt anders. Dat je een vars. En hij, Jacob, zei te aan: mijn heer, du weetst dat de kingen jong zijn en empfindlich zijn. En dat de zoetschalven en schoop bij mij zijn. En wanneer ik die een dag toezee, Jog, dan wordt de ganse herd aankomen. Jacob zegt dat hij met zijn ganse familie trekken deed en hij heeft jonge kingen. En al dat jongen maakt dat vee. En zij maakten maar langzaam verwoords. Du met die 500 mannen willen immer gaan veel pinje gunnen. Daar wein goed verrat. Hij zegt dan, 14e bis 16e vers, laat mijn heer zien deine verrat gunnen en ik wil jede dag een engste reizen en mijn tijd nemen met die kingen en dat vee, zodat die dat uithullen kennen en dan wil ik naar die vizier komen. En Ezel zegt, laat me dan van mijn mannen hier bij die lotte. En hij zei, waarom? Laat me bij mijn heer je nood vingen. Dan reist Ezo den dag terug naar Seir. Jacob zegt eenvoudig, ik kan niet met die schred metkomen. Ik wil met mijn eigen schred nog gaan. Door wijn reist terug. Ezo woont dan in dat zuidelijke poort van Canaan. Nadem dat er voor de straf trok hij naar den boek Seir, dat gaat nu her Ezo jef als zijn eigen. De schrift laat hier nu een poort van Jacob zijn reis uit, buiten dat het zegt dat hij weer reist. Zijn ervaringen bij deze tijd hadden hem zo aangegrepen, dat hij een ganz andere man weer doordert. De 17e vers. Jacob reist naar Sukkot, en daar bood hij een huis, een moekstalling voor zijn vee. Dat is waarom de stad Sukkot genaamd wordt. Nu wil ik hier een beetje tijd nemen en beetje mij een met te delen van wat passiert is. Door er zeker een grote ernstenis gekomen over Jacob. Dat is interessant. Al zijn kloeke ideeën zijn broeder Ezo te bekippen met de goof, zijn eindelijk vernust geweest. Hast behouden wat met Jacob en Laban passiert? Als Jacob door verleed, had hij grote angst dat Laban hem alles wil wegnemen. Maar God had Laban teruggehouden van Jacob eigen wat schuldig om te gaan. Jacob had zich niet gebruikt, zo angstig. Nu heeft God Ezo zijn hart ook gemaakt Jacob aan te nemen. Jo, nu heeft Jacob rondom zich vrede. Ezo wil de goof niet van Jacob hebben, wil zij zelfs goed genoeg houden. Als Jacob aanhoudend weer, neemt hij dat schließlich. Beide breden zijn vrijgevig en van harte verenigd. En ik leef dat dit alles van harte weer. Door weer geen heikelen bij iedereen. Nog allem nog had Ezo zijn geboortsrecht niet veel gerekend. Waarom zal hij nu nog door weer eens oogelijk zijn? Oder met zijn broeder nog immer even borgen zijn? Nu heeft Jacob zonneschijn in zijn leven. Laban is niet meer bassig en met Ezo is hij nu overeen. God had dit alles traagd gemaakt voor hem. Want God had niet gedaan had en hem alleen geloten met zijn schriftje, dan wordt hij immerhand al lang terug zijn bij zijn dood gekomen. En dat met geweld. Bold wordt hij zich terugdenken over zijn leven en wanneer hij dat deed, wordt hij zien hoe God in zijn leven je arbeid heeft. En dan wordt hij God ook de eer geven. Dat schulde is, dat wat hij voorheen gezegd heeft in zijn leven, wordt nog een volle aan brengen. Daar is nog veel trouble en vooruit voor hem. Nu de 18e bij 20e vers. En Jacob trok naar de stad Sichem dat in dat land Canaan is, als hij van Paden Aram kwam. En stelt zijn zelt op aan de buitenkant van de stad. Hij kauft door een beet land van de hamer zijn zins voor 100 stekken geld, en dat is voor hij zijn zelt opstelt. En daar bouwde hij een altaar en geeft hem de noemer El
Israel sein Gott. Da sind welche, die Jakob kritisiert hat, dass er nu besucht in Salem in der Stadt Fritz no Battle zu reisen deed. Aber vielleicht soll wir nu noch nicht so viel von Jakob verlangen. Er ist nu ein Krepel und er ist noch sehr jung in sein Wandel mit dem Herr. Sein geistlicher Gang ist noch ein bisschen schrecklich, aber er wird noch lernen. Ich las, dass er ein Altarbuhr deed, da besucht. Und jeft den Altar ein Name. Interessant. Er bot ein Altar, gerade so, als sein Großvater Abraham gedonnen hat. Abraham bot ein Altar, wo er mich handtrag. Und dort ist ein guter Ding, dass Jakob selbst sein neue Name topbinge deed mit Gott sein Name. Der Name für den Altar wie El Eloi Israel. Und dort meint der Gott, Israel sein Gott. Das ist ein guter Teken von geistlichem Verständnis in einem Mann, der nicht lang träg anfängt, mit dem Herr zu wandeln. Er ist auf dem Weg, no battle. Aber er ist noch nicht ganz bei dir. Aber er wird da noch ankommen. Und auch zur rechten Zeit. Meine Zeit ist an, Gottes Segen, mein Freund.

0: Ek si Diana Paitish en je harken na 105.9 FM Radio de Brig.
1: Hallo ola to harja en welkom to Derkte Bibel en Plotich. Harch wieder to de Sefars Bifars Belie van Gottsin Wut, vergestalt van Dr. J. Vernon McGee on Radio de Brig 105.9 FM. Jun Stamm van Almer Erplotich en Uberschaft.

Nu wordt Jacob binnen een minuut weten hoe dat alles wat u praat. Emmahan heeft die volken de Heer gepraat in deze momenten. O Heer, doe mij en mijn familie beschutzen. Op zee wordt nu passiert, vierde vers. Ezel rand aan het jeen en aan ormd aan en drekt aan en kust aan. En ze hielden beide. Hast een beeld van dit in kap? Weet wat die 500 mannen worden haar gedacht. Hoe wordt Jacob nu krijgt geveild haar? Nou jo, ze zijn tweelingen, ze zijn breder. Laat dat wat vergonnen tijden passiert is, bij vergonnen tijd blijven. De Heer moet zeggen haar Ezel zijn hart ook geëndert. Wils hij een eed gemaakt had dat hij Jacob wordt aanbrengen. Aber daar is nog meer. De nächste passage. Een Ezel checkt op en zegt de vrouw zijn gingen en zegt, wer zijn al deze die bij die zijn? En Jacob zegt, dit zijn de gingen die de Heer en je nood die deine je geeft heeft. Dan zien de dienstmerkers met ere gingen en boegen zich ver Ezel dol. En Lea zien met ere gingen en boegen zich dol. En Jozef en Rahel zien en boegen zich dol. Jacob maakt zijn broeder Ezel nu bekend met zijn familie. Ik weet niet wat van een familie Ezel had, of maar weinig of de veel zingen, weet wie niet. Hij weer bevriend, had mij vroeger als bloos ene, en mij is zo hij wat Emmahan ook in de familie haar gehad. Maar hij kan meest niet zijn wonder laten als hij zijn broeder Jacob zijn familie zum eerste maal zijn deed. Maar daar is nog meer. Achtervast, en Ezel zegt, wat meens du met al die herd die ik traf? Jacob zegt, dat weer dat ik mocht genood vingen bij die, mijn Heer. Jacob wordt nu aan mijn denken dat het geschoft heeft, dat hij een geschenk voorop geschenkt heeft. Maar dat wordt niet zijn nedig geweest. Hoor ik wat Ezel zegt? Nee, de vast. Maar Ezel zegt, ik heb goed genoeg, mijn broeder. Hoel wat je haast voor diezelfde. Ezel naamt aan broeder, was dat hem? En zegt ook, dat weer gewoon niet nedig. Ik ha al goed genoeg. Maar Jacob is aanhullend, tiende en afdavage. Nee, wanneer ik nu haar genoeg bij die gevangen, dan neem mijn geschenk. Dan ik haar die in je zeg gezien, en dat is zo als wanneer ik God in je zeg gezien haar. En dat u mij hast ongenomen. Bitter, neem den zegen den nood die je bracht is, wils God heeft mij ook grote genoeg gewezen, en wils ik je nu gaan. En Jacob reed Ezel toe, en hij neemt dat. Dit is meest spoosig, maar nu hadden ze bij geproefd wat te trieën, een van anderen. Dit weer bijzonder zo met Jacob. Nu zei wie dat Jacob een ganz andere zin heeft. Hij proeft Ezel te overreden dat hij dat geschenk nemen zal. En Ezel zegt, du brukst mij nog even, ik ga je nog. Maar Jacob is dringend. Mensch, geloof me wanneer ik zei dat met Jacob is zeggen wat passiert. Wanneer ik dit lees, dan moet ik denken aan Zacchaeus in het Nieuwe Testament. Als Jezus aan een boom zag, en aan Rauf roep en met aan naar zijn huis ging, passeert wat met Zacchaeus. Hij wie een andere mens als hij weer als hij op een bomen opkroop. Hij zei dat hij niet meer wordt een tax gelijk te zijn die van mensen stelen wordt, een aanaprechtig zijn. Hij wil niet bloos teruggeven wat hij in een aanaprechtige waag genomen had, maar hij wil veel te veel teruggeven. Dat weer geëndert. Dat weer goed aan te worden en wiems huis Jezus weer je was. En met Jacob is ook zeker wat je worden. 20 jaar terug tuist hij en komt je zop in voordat je boots raakt. Nu is hij wel eens zijn broeder, het vee en schoop te geven vernust. Eindelijk dat hij Ezel dringend zei dat hij die nemen zou. Ezel neemt schließlich de goop. Tot die tijd weer dat een beleidiging van iemand een goof geef, besonders wanneer hij dringend weer, dat dan niet aan te nemen. En zo neemt Ezel de goof. In de 12e vers. En hij, dat heet Ezel, zegt,
Nu wil we weer reizen. Ik wil voor die verrap kunnen. Hij zou dat Jacob nu aanbieden. Nu. Je deest nu terugreizen naar die stad. Laat me voor die verrap kunnen die den weg te wijzen en ook een schutz zijn voor die. Maar Jacob denkt anders. Redt je een vars. En hij, Jacob, zegt aan: mijn heer, du weetst dat de kingen jong zijn en empfindlich zijn. En dat de zoetschalven en schoop bij mij zijn. En wanneer ik die een dag toezee, Jorg, dan wordt de ganse herd aankomen. Jacob zegt dat hij met zijn ganse familie trekken deed en hij heeft jonge kingen. En al dat jonge maakt dat vee. En ze maakt hem al langzaam verwoords. Du met die 500 mannen wil Emma gaan veel pinje gunnen. Daar een goed verrat. Hij zegt dan, 14e tot 16e vers, laat mijn heer zijn dingen verrap gunnen en ik wil iedere dag een engste reizen en mijn tijd nemen met die kingen en dat vee, zodat die dat uithullen kennen en dan wil ik naar die vizier komen. En Ezel zegt, laat me dan van mijn mannen hier bij die loten. En hij zegt, waarom? Laat me bij mijn heer je nood vingen. Dan reist Ezo den dag terug naar Seir. Jacob zegt eenvoudig: ik kan niet met die schred metkomen. Ik wil met mijn eigen schred nog gaan. Door wein reist terug. Ezo woont dan in dat zuidelijke poort van Canaan. Nadem dat er voor de straf trok hij naar den boog Seir, dat gaat nu her Ezo jef als zijn eigen. De schrift laat hier nu een poort van Jacob zijn reis uit, buiten dat het zegt dat hij weer reist. Zijn ervaringen bij deze tijd hadden hem zo aangegrepen, dat hij een ganz andere man weer doordert. De 17e vers. Jacob reist naar Sukkot, en daar bouwt hij een huis, een moekstalling voor zijn vee. Dat is waarom de stad Sukkot genaamd wordt. Nu wil ik hier een beetje tijd nemen en beetje mij een met te delen van wat passiert is. Door er zeker een grote ändernis gekomen over Jacob. Dat is interessant. Al zijn kloeke ideeën zijn broeder Ezer te bekippen met de goof, zijn eindelijk vernust geweest. Hast behouden wat met Jacob en Laban passiert? Als Jacob door verleed, had hij grote angst dat Laban hem alles wil wegnemen. Maar God had Laban teruggehouden van Jacob eigen wat schuldig om te gaan. Jacob had zich niet gebruikt, zo angstig. Nu heeft God Ezo zijn hart ook reden gemaakt Jacob aan te nemen. Jo, nu heeft Jacob rondom zich vrede. Ezo wil de goof niet van Jacob hebben, wil zij zelfs goed genoeg had. Als Jacob aanhoudend weer, neemt hij dat schließlich. Beide breder zijn vrijgevig en van harte verenigd. En ik leef dat dit alles van harte weer. Door weer geen heikelen bij eerendwem. Nu allem nog had Ezo zijn geboortsrecht niet veel gerekend. Waarom zal hij nu nog door weer eens oorlijk zijn? Worden met zijn broeder nog immer even borgen zijn? Nu heeft Jacob zonneschijn in zijn leven. Laban is niet meer bassig en met Ezo is hij nu overeen. God had dit alles traag gemaakt voor hem. Wanneer God dat niet gedaan had en hem alleen gelaten met zijn schriftje, dan wordt hij aan mijn hand al lang terug zijn bij zijn dood gekomen. En dat met geweld. Bald wordt hij zich terugdenken over zijn leven en wanneer hij dat deed, wordt hij zien hoe God in zijn leven je arbeid heeft. En dan wordt hij God ook de eer geven. Dat schulde is, dat wat hij voorheer gezegd heeft in zijn leven, wordt nog een volle aan brengen. Er is nog veel trubbel en vooruit voor hem. Nu de 18e bij 20e vers. En Jacob trok naar de stad Sichem dat in dat land Canaan is, als hij van Paden Aram kwam. En stelde zijn zelt op aan de buitenkant van de stad. Hij kocht door een biet land van de hamer zijn zins voor 100 stekken geld, en dat is voor hij zijn zelt opstelde. En daar bouwde hij een altaar en geeft hem de noemer El
Israel sein Gott. Da sind welche, die Jakob kritisiert hat, dass er nu besucht in Salem in der Stadt Fritz no Battle zu reisen hat. Aber vielleicht soll wir nu noch nicht so viel von Jakob verlangen. Er ist nu ein Krepel und er ist noch sehr jung in sein Wandel mit dem Herr. Sein geistlicher Gang ist noch ein bisschen schrecklich, aber er wird noch lernen. Ich las, dass er ein Altarbuhr deed, da er besucht. Und jeft den Altar ein Name. Interessant. Er bot den Altar gerade so, als sein Großvater Abraham gedoen hat. Abraham bot den Altar, wärme er handtrag. Und dort ist ein guter Ding, dass Jakob selbst sein neue Name Taubinger deed mit Gott sein Name. Der Name für den Altar wie El Eloi Israel, und dort meint der Gott, Israel sein Gott. Das ist ein guter Teken von geistlichem Verständnis in einem Mann, der nicht lang träg anfängt, mit dem Herr zu wandeln. Er ist auf dem Weg, nur Bethel. Aber er ist noch nicht ganz Bethel. Aber er wird da noch ankommen. Und auch zur rechten Zeit. Meine Zeit ist an, Gottes Segen, mein Freund.